0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika, maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het sein brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En dan nu het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht doordat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 6, vers 1 tot 23 uit de Basisbijbel. Graan plukken op de Heilige Rustdag. Op een keer liep Jezus op de Heilige Rustdag met zijn leerlingen door een korenveld. De leerlingen plukten graan, wreven met hun handen de korrels eruit en aten die op. Een paar farizeeërs zeiden: waarom doen jullie iets wat niet mag op de Heilige Rustdag? Jezus antwoordde: hebben jullie dan niet gelezen wat David vroeger heeft gedaan toen hij en zijn mannen honger hadden? Hij ging Gods heiligdom binnen en nam de heilige broden mee. Die at hij met zijn mannen op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. En hij zei: de mensenzoon is ook heer over de Heilige Rustdag. Jezus geneest de man op de Heilige Rustdag. Op een andere Heilige Rustdag was er iemand met een verlamde rechterhand in de synagoge waar Jezus les gaf. De wetgeleerden en de farizeeërs letten goed op hem. Ze wilden zien of hij op de Heilige Rustdag iemand zou genezen, want dan zouden ze iets hebben om hem te beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen de man met de verlamde hand: kom eens hier in het midden staan. De man stond op en kwam. En Jezus zei tegen de farizeeërs en wetgeleerden: ik heb een vraag voor jullie. Mag je op de Heilige Rustdag goed doen of kwaad doen? Mag je mensenleven redden of moet je hem laten sterven? Hij keek de mensen rondom zich aan en zei toen tegen de man: strek je hand uit. De man strekte zijn hand uit en de hand werd net zo gezond als de andere. Maar de wetgeleerden en farizeeërs werden woedend. Ze gingen met elkaar overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Jezus kiest de 12 leerlingen uit. Op een keer ging Jezus naar de berg om te bidden. De hele nacht lang bad hij tot God. Toen het weer dag was geworden, riep hij zijn leerlingen bij zich. Hij koos er 12 uit, die noemde hij apostelen. Het waren Simon, die ook Petrus noemde, Petrus' broer, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, dat is Levi, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, die de bijnaam de Zeeloot had, Judas, de zoon van Jacobus, en Judas Iscariot, die hem later verraden heeft. Hij daalde met hen de berg weer af en bleef staan op een vlakte. Er was een grote groep mensen samengestroomd. Een groot aantal van zijn leerlingen, maar ook andere mensen uit heel Judea en Jeruzalem. Ook uit de steden Tyrus en Sidon, die aan de zee liggen. Ze waren gekomen om hem te horen spreken en om door hem te worden genezen. Ook mensen die last hadden van duivelse geesten werden genezen. En iedereen probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit en hij maakte iedereen gezond. Lessen en waarschuwingen. En Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: het is heerlijk voor je als je niet veel hebt, want het koninkrijk van God is voor jou. Het is heerlijk voor je als je honger hebt, want God zal je honger stillen. En het is heerlijk voor je als je nu huilt, want je zal lachen. Het is heerlijk voor je als de mensen je haten, omdat je in de mensenzoon gelooft. Wees er blij over als ze niet met je willen omgaan, je uitschelden en lelijke dingen van je zeggen die niet waar zijn. Wees er blij over en wees vrolijk, want je krijgt er een grote beloning voor in de hemel. Want hetzelfde hebben hun voorouders met de profeten gedaan.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Zomer.

Nu mijn wereld op instorten staat. Alle houvast mijn leven verlaat. Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld twee agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Ik hoop op een mooi, inspirerend en ook misschien wel troostrijk begin van de zondag. We staan vanmorgen stil bij Marcus 4 en het verhaal van de storm op het meer. En inderdaad, later in de uitzending gaan we luisteren naar dat bekende lied Ruwe stormen mogen woeden. Maar dat is pas na de meditatie van dominee Rob van de Toren uit Apeldoorn. We beginnen niet met een lied over de storm, maar met een psalm waarin het verlangen wordt uitgedrukt naar het heiligdom van God. Naar de tempel, in onze tijd zou je haast zeggen, naar een gebouw waar een eredienst wordt gehouden. En dat is de laatste weken natuurlijk wel een discussie. In wat voor type gebouw mag een kerkdienst worden gehouden, wel of niet met vergunning? Maar dat is een andere zaak. Wij gaan luisteren naar Psalm 84 vanuit de Oude Kerk in Lunteren.

Dat was Psalm 84. We blijven nog even bij Samenzang. Een stukje verderop wel, want er werd ook gezongen in de Oranjekerk in Dillenburg in Duitsland. En dan denken we allemaal, althans als we nog goede geschiedenisles hebben gehad, dan denken we aan Willem van Oranje. En de zangvereniging, dat is ook oude geschiedenis, kom nu met zang.

Na twee keer massale samenzang gaan we nu luisteren naar een eenzame zangeres. Dat is Joke Buijs. Een aantal jaren geleden is zijn project gestart om een aantal van de oude bekende liederen van Johannes de Heer in een nieuw jasje te steken. Zodat ze ook door nieuwe generaties gezongen zouden blijven worden. Zo ook het volgende lied. Welk een vriend is onze Jezus. Met als vervolgregel die in onze plaats wil staan. Het staat er eenvoudig. Maar het blijft een groot wonder. En ik hoop dat jij en ik, ieder op onze eigen wijze, dat ook mogen blijven ervaren. Christus is in onze plaats gaan lijden en sterven, opdat wij vrij naar God zouden gaan. Wat een voorrecht, zingt het lied. En zo is het ook. Wat een voorrecht dat Christus zo aan ons is bekendgemaakt en dat hij zo voor ons de weg is gegaan.

0: Dat was het stemgeluid van Joke Buijs. We gaan naar de meditatie van dominee Rob van de Toren. En als tussenzang gaan we naar psalm 93 luisteren... met als heel toepasselijke tekst in deze psalm... Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren... die uw almacht palen stelt. En je denkt dan, zouden de discipelen deze psalm misschien wel gekend hebben?
1: Ik lees uit Marcus 4 vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden... zei hij, dat is Jezus, tegen hen... laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat... en voerden samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op... en de golven beukten tegen de boot... zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen... Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was... sprak hij de wind bestraffend toe... en zei tegen het water, zwijg... Wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Het schilderij van Rembrandt van Rijn, Christus in de storm op het meer van Galilea, is zijn enige bekende zeegezicht. Rembrandt schilderde 14 personen aan boord. We tellen mee 12 leerlingen, Jezus en Rembrandt, die zijn muts vasthoudt en je vanaf het doek aankijkt. Als een uitnodiging om je eigen plek op dat schip te vinden. Dat is een krachtige verbeelding van de vraag van dit gedeelte. De vraag, geloven wij dat Jezus de storm de baas kan... en dat wij met hem aan boord niet zullen omkomen? Want het is zijn vraag die klinkt. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Marcus schreef zijn evangelie vermoedelijk in de periode... 64 tot 68 na Christus, zeer waarschijnlijk uit de mond van de apostel Petrus... die in die tijd in Rome de martelaarsdood stierf. Dus in die tijd van christenvervolging werd dit evangelie voor het eerst gelezen. Christenen in Rome lazen deze geschiedenis over de storm... over de angst bij Jezus' leerlingen om te vergaan... en over Jezus' macht over de storm... En zijn vraag, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Marcus verbindt deze geschiedenis nadrukkelijk met wat er die dag gebeurd was. Jezus had vanuit de boot onderwijs gegeven. En toen tegen zijn leerlingen gezegd dat zij bevoorrecht waren... omdat het geheim van het koninkrijk van God aan hen onthuld was. Zij waren bevoorrecht. Zij hoorden Jezus, ze leerden hem geloven. En aan het eind van die dag zei Jezus tegen hen... om met het schip naar de overkant van het meer te varen. Dus deze storm overkomt Jezus' volgelingen. Dit gebeurde met Jezus' kerk. Je hebt Jezus aan boord, hebt je leven op hem afgestemd... verwacht veel van hem... En dan gaat het stormen. En er is reden om deze storm als meer dan zomaar een storm te zien. Verschillende van Jezus' leerlingen waren beroepsvissers. Maar ook hen werd het te veel. Dat kan natuurlijk. Maar als Jezus de zee en de wind tot rust brengt... vertelt Marcus dat hij de wind bestraft. En dat woord gebruikt hij op die manier ook als Jezus een onreine geest... bestraft. En aan de overkant van het meer straks zal Jezus in botsing komen met een man die door een onreine geest bezeten was. Dat gebeurt hier dus. Jezus' volgelingen, zijn kerk in een notendop, zijn met hem het schip ingegaan. En hij, Gods Zoon, mens geworden als wij, was gaan slapen. Toen ging het stormen. Krachten die je angst inboezemen en je bang maken dat het helemaal mis zal gaan. Dat je het niet zult redden samen. Dat niets meer helpt. Krachten die jouw mogelijkheden te boven gaan. Dat kun je denken. Heer Jezus, ik heb het met u gewaagd. Ik ben met u meegegaan. Ik heb mijn leven in uw handen gelegd. Maar nu ben ik bang dat ik alles verlies. De storm is te sterk. Ik verlies mijn geloof. Ik verlies u.

0: Wat een vraag klinkt aan het adres van de Heer Jezus. Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Kijk, je kunt zeggen, de leerlingen wisten nog niet beter. Ze moesten Jezus nog beter leren kennen. Dat kan. Toch hadden zij juist die dag van Jezus het geheim van Gods Koninkrijk leren kennen. En nu vragen zij of het Jezus niet kan schelen als zij verloren zouden gaan. Als je het evangelie verder leest, dan klinkt die vraag helemaal ongepast. Er is werkelijk niemand die zich meer van ons lot aantrekt dan Hij. Gods mens geworden Zoon, die bij ons kwam om te delen in ons lijden. Die ons te hulp kwam omdat we gezondigd hebben en Gods oordeel hebben verdiend en onbeschermd zijn tegen ondergang en kwaad. Daarom kwam God zelf, werd God zo'n mens om bij ons te komen en voor ons te lijden en te sterven om zo voor ons de dood te overwinnen. Dat moest hier op dit moment nog gebeuren, maar Hij is dezelfde. En nu het evangelie wordt gelezen, rond het jaar 65 al, maar nu nog steeds, heeft Jezus zich opgeofferd aan het kruis om ons te verlossen van zonde, dood en duivel. En heeft Hij overwonnen door met Pasen uit de dood op te staan. Dat moest hier allemaal nog gebeuren, maar Jezus liet het al wel merken dat Hij de storm, die symbool staat voor al dat kwaad, de baas kon en kan. Want toen Hij wakker werd, toen Hij gewekt werd, bestrafte Hij de wind, riep tegen het geraas van de wijde wateren en de machtige golven: zwijg, wees stil. En het werd volkomen stil. Toen Jezus uit zijn slaap werd gewekt, bestrafte Hij de wind en stilde Hij het water. Ik vind het opmerkelijk en mooi dat datzelfde woord, gewekt, in het evangelie ook wordt gebruikt als Jezus uit de dood wordt opgewekt. De zee, al het kwaad, vergeet nu nooit meer zijn stem. Overwinnaar is Hij. Hij is en blijft in staat zelfs te redden als de dood daadwerkelijk komt. Ook dan is zijn macht niet voorbij. Zo is Jezus. Zo klinkt zijn stem. En zijn vraag klinkt in onze situatie als we misschien overhoop liggen met ons geloof. Zijn vraag: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Hoe krachtig ook de storm, is aanbidding niet op zijn plaats, Heer Jezus. Zelfs de wind en het water zijn u gehoorzaam. Zelfs de dood heeft zijn overmacht voor u verloren. U droeg onze zonden in uw lichaam aan het kruis. U overwon de dood. Met u hoef ik nooit meer angstig te zijn. Al twijfel ik aan mijzelf. Al is wat er in mijn leven gebeurt, wat er in de kerk gebeurt, te sterk voor mij. En al dringt de angst zich op, met u ben ik veilig. U zult voorkomen dat ik verloren ga. Jezus' vraag is ook een uitnodiging om het ook met Hem te wagen. Hem te vertrouwen met onszelf, ook in de storm. Met Hem zijn we altijd en overal veilig. In leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid.
1: En dat zei dominee Rob van de Toren. Het refrein van het volgende lied is heel toepasselijk na deze meditatie. Het luidt namelijk: als de oceaan haar krachten toont. En het lied heet: Verberg mij nu.

Net hoorden we een lied van Johannes de Heer in een nieuw jasje. Nu gaan we luisteren naar het Groot Johannes de Heer koor. Het lied is een klassieker, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat begrijp ik wel, omdat het een lied is waarin de veiligheid onder de vleugels van de Heer bezongen wordt. En die veiligheid wordt ons gegeven door het stil erbarmen van God. Een woord waar ik vaak de nadruk op leg. Het stil erbarmen van God. En daardoor kunnen we zingen, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart.

Als de kracht in mij ontbreekt, dan kijk ik naar u. Want u houdt deze wereld in uw hand. Ja, kijken naar Jezus als alles ons ontvalt. Misschien in het gewone dagelijkse leven. Misschien ook wel in het geestelijke leven. Als alles dor is en doods. Dan zijn we haast de discipelen op het meer. Althans, dat hoop ik. Want dan gaan we ook schreeuwen. Dan gaan we roepen. Dan hoop ik dat er een moment komt dat we het lied van zojuist met ons hart kunnen meezingen. Veilig in Jezus' armen.

Dat was het lied Hoe sterk ook de storm. Het volgende lied, dat kondigde ik al aan het begin van de uitzending. Uiteraard zou ik haast zelf. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt over mij de wacht. Het is me vergund te zeggen dat dit lied misschien wel op het mooist wordt gezongen. Zo voorzichtig hoor, als er Urkers meedoen. Wel nu, vanochtend is dat het geval. Samenzang met het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Dat waren de ruwe stormen. Er is een psalm waarin de gevaren van de zee op een indringende manier worden beschreven. Een psalm over een woedende storm, over hoog opgezweepte golven, over de angst van de varenden en over God die de storm tot zwijgen brengt. Een psalm, zou je zeggen, voor de discipelen in de boot en een psalm voor ons. Het is psalm 107. Een psalm die begint met de woorden: loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Naar deze psalm gaan we luisteren. Maar eerst neem ik afscheid van je. Fijn dat je erbij was. Ik wens je een goede en gezegende zondag.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 ruilschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

0: Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de twee binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Grootnieuws. Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dat was de Opwekking Band, samen met een oud collega van mij, Karel Foppen. Ook hij werkte enige tijd bij de EO, bij de huishoudelijke dienst, want hij is ontzettend handig. Maar zingen kan hij zeker ook, dat hoorde je. Het is zijn passie. En je hoorde lied 671 uit de Opwekkingsbundel. Je hoorde de Opwekking Band samen met Karel Foppen dus. Het lied Lof aan Bidding.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemorgen. Lof en aanbidding, daar houden wij ons hier op het Kerkplein ook iedere zondagmorgen mee bezig. Want de muziek voert op ons Kerkplein de boventoon. Het is de brug tussen de Goede Zondag van Andries en de kerkdienst die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Maar ik moet eerst wat rechtzetten. Ik vorige week uitgebreid verkondigen dat de zomervakantie zou beginnen voor de regio Noord. Maar niets is minder waar, of was minder waar. Want als je zelf geen kinderen meer hebt die op school zitten, dan begrijp je dat niet helemaal. De vakantie voor de regio Noord vangt morgen aan. En ik wens iedereen die erop uittrekt een heel mooie vakantie toe. En dan blijft staan dat wij moeten omzien naar de mensen die achterblijven. Vaak ouderen die het even zonder hun kinderen moeten doen. Ja, zo gaat dat. Als je mensen kent, ga eens af en toe langs. Straks heb ik nog de dagtekst voor je en we hebben natuurlijk het gebedsmoment en natuurlijk heel veel muziek. We gaan luisteren naar het stemgeluid van Kinga Baan. Hier is zij met Kom maar hier.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Dat was Matt Redman met Life and Breath. De tekst zegt dat God de bron is van het leven, van iedere ademhaling. En de schrijver liet zich voor de tekst inspireren door de tekst in Genesis 2, vers 7. Of misschien ook Handelingen 17, vers 25. We gaan naar Sela. Onlangs werd bekend dat drummer Peter Dijkstra na 16 jaar de band gaat verlaten. Maar het goede nieuws is dat hij nog blijft meespelen tot en met de kersttour eind dit jaar. Het is volgens Peter tijd voor een nieuwe fase, ook al doet hij dat met pijn in zijn hart. Je hoort Sela met Huis van Vrede.
2: Wat?

0: Michael W. Smith was dat. Hij bracht in het verleden een aantal nummers uit die wij nooit meer zouden vergeten. En dit is er ook zo een. Hij bracht het uit in 1990 en het kreeg een plekje op zijn album Go West, Young Man. Je hoorde Place in This World, een nummer over de zoektocht naar je bestemming en je identiteit. Daarvoor hoorde je nog de Zuid-Afrikaanse André van Zijl, die overigens al geruime tijd in Nederland woont, ergens in het noorden des lands. Je hoorde hem met Nader mijn God bij u.
1: Dagtekst.
0: Zondag 5 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst, en die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Deuteronomium. Deuteronomium 6, vers 6 en 7. En daar staat: houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Dus Deuteronomium 6, vers 6 en 7, daar staat: houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Dat was Brandon Lake en Gratitude, dankbaarheid. Het betekent dat je bewust waardering voelt voor de goede dingen in het leven, voor wat anderen voor je doen of voor positieve ervaringen. En daarvoor hoorde je ook nog Gerald Troost met Goud in jou. Die titel staat symbool voor de waarde en de schoonheid die God in iemand heeft gelegd. En de centrale boodschap is dat ieder mens kostbaar is en dat je in sommige mensen iets van God kunt herkennen door de manier waarop zij leven en anderen dienen. Het is tijd voor het gebedsmoment. En het nieuws is dat ik graag met je deel vanmorgen. Dat ik voor de 6e keer opa ben geworden deze week. Ja, het is wat. Maar 6 keer, maar het went eigenlijk nooit. Hè. Het blijft een wonder. Kinderen en kleinkinderen zijn bijzonder. En daar mag je natuurlijk ook voor bidden. En dat wil ik doen vanmorgen. Bid je mee? Lieve Vader in de hemel, dank u voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dank u dat u ieder van hen kent, lief heeft en een plan heeft voor hun leven. Wat een voorrecht dat ik hen aan uw zorg mag toevertrouwen. Ik bid u dat u hen beschermt, waar ze ook zijn. Bewaar hen voor gevaar, verkeerde keuzes en alles wat hen bij u vandaan wil trekken. Geef uw engelen opdracht om over hen te waken. Vul hun hart met uw vrede, liefde en wijsheid. Help hen om u steeds beter te leren kennen en om te vertrouwen op uw leiding, ook wanneer het leven moeilijk is. Geef hun moed om te kiezen voor wat goed en waar is. Zegen hun gezondheid, hun studie of werk, hun vriendschappen en de gezinnen die zij vormen of nog zullen vormen. Geef hen mensen om hen heen die hen bemoedigen en dichter bij u brengen. Wilt u hen leren om liefdevol, eerlijk, vergevingsgezind en dankbaar te leven? Laat uw licht door hen heen schijnen, zodat ze een zegen mogen zijn voor anderen. Geef mij als ouder of als grootouder de wijsheid om hen lief te hebben, voor hen te bidden en er voor hen te zijn. Help mij om een voorbeeld te zijn van geloof, hoop en liefde. Heer, ik leg een ieder van hen in uw handen. Ik vertrouw erop dat u hen nooit loslaat en dat uw trouw elke dag nieuw is. Dat bid ik u in de naam van Jezus.
1: Amen.

Dat was De Lize met U behoor ik toe. De schrijver liet zich voor de tekst inspireren door de tekst in Psalm 139. Een lied over volledige overgave aan God. Ons leven is uiteindelijk niet van onszelf. Het behoort toe aan God. Het is een lied van vertrouwen, toewijding en het verlangen om dicht bij hem te zijn. En je hoorde ook nog Martijn Buwalda met Voor de Zwijgers. Hij bezingt de stille helden hiermee. Mensen die niet op de voorgrond treden, geen erkenning zoeken, maar wel anderen helpen en de wereld mooier maken. Nou, hiermee eindigt weer ons samen zijn op het Kerkplein. We gaan op naar de kerkdienst. Die hoor je na het nieuws van 10 uur. En wij eindigen met muziek van Natalie Grant en C.C. Winans. Prachtig nummer, geschreven door de vader van de gospelmuziek, André Crouch. My tribute to God be the glory. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het Parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn tientallen relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
3: Een hele goede zondagmorgen. Het komende uur staat de kerkdienst centraal bij Grootnieuws Radio. Een uur die we apart hebben gezet, waarin we de grootheid van God bezingen en allerlei prachtige liederen, maar waar we ook de Bijbel openen om ons te laten onderwijzen over die machtige God en wat Hij in ons leven wil doen, vooral ook welke plek Hij mag innemen. We worden vandaag voorgegaan door Gilbert Tera. We zijn bezig met een prekenserie over rust. In het vierde deel staat een tekst uit Galaten 5 centraal. Galaten 5 vers 16. En dat gaat over wandelen met God. Maar om dat te kunnen doen, om Hem te kunnen ontmoeten, ons hart te kunnen openen, is het ook goed om eerst ons tot Hem te richten, ons helemaal op Hem af te stemmen.
4: Ja, laten we samen bidden. Vader, dank U wel dat we voor Uw troon mogen komen in de naam van Uw Zoon Jezus. Heer, dank U wel dat U de God bent die rust geeft. Dat U de God bent die vrede is en vrede geeft. Heer, dank U wel dat we deze ochtend in rust bij U mogen zijn. En dat we alles van de week mogen parkeren bij U. Mogen geven aan U. Dat we het mogen overgeven aan U. En Heer, dank U wel ook dat U ook vandaag weer wilt spreken door de liederen heen, door Uw woord heen en door de woorden heen. Dank U wel voor Uw genade, voor Uw liefde en Uw trouw. En dat we dit mogen vragen, niet omdat we het hebben verdiend, maar uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen.

0: De prachtige stemmen van het Ademproject, Uw Trouw. En daarvoor Talita Nawijn, Ik Wil Altijd Zijn Waar U Bent. Begonnen dit aanbiddingsblokje met de opwekking bent Wie Vrees Ik Nog. We gaan het vandaag hebben over wandelen met God. En doen we naar aanleiding van een tekst uit Galaten 5. We lezen met elkaar Galaten 5 vers 16.
1: En daar staat, maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

0: Wat een vriend is Jezus. Marcel en Lydia Zimmer. We lazen zojuist uit Galaten 5. We gaan nadenken over deze tekst. Tenminste, Gilbert die heeft daarover nagedacht. Die gaat ons daarin voor. En het thema van deze preek is wandelen met Jezus.
1: Ik las net de tekst uit Galaten, uit de herziene Statenvertaling. Want in de NBV en in de NBV 21 staat er: ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. En dat is een supermooie vertaling. Maar het grappige is, het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is peripateiten. En dat betekent lopen, rondlopen, wandelen, een bepaalde levenswandel hebben. Dus het is mooi dat de herziene Statenvertaling hem vertaalt als wandel door de geest. En ik snap trouwens wel waarom de NBV dan zegt laat u leiden door de geest. Maar zometeen zal je vanzelf ontdekken waarom ik even hamer op dat woord wandelen. Want ik hamer erop omdat ik erachter ben gekomen dat de Bijbel heel vaak spreekt over onze wandel. Een paar voorbeelden. 2 Korinthe 5 vers 7, ook weer uit de herziene Statenvertaling. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Peripatomen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Peripatesomen, dat is Efeze 2 vers 10. En als we gaan naar Efeze 5 vers 2, dan staat er: en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Peripateiten. En ik denk dat u het zo wel een beetje ziet. Allemaal verschillende vervoegingen van het woord peripateo. Sterker nog, dat woord komt zo vaak voor in het Nieuwe Testament als het gaat om onze wandel in het geloof. Voor de mensen die het leuk vinden om teksten mee te schrijven, Romeinen 6 vers 4 of Romeinen 8 vers 4, Romeinen 13 vers 13, 1 Korinthe 7 vers 17, 2 Korinthe 12 vers 8, Efeze 4 vers 1, Efeze 5 vers 15, Kolossense 1 vers 10, Kolossense 4 vers 5... en het zijn er eigenlijk veel, veel meer. Allemaal teksten die iets zeggen over wandelen met God. En dan wil ik je nog één keer meenemen naar het Oude Testament. Naar Genesis 17 vers 1. En daar staat: toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. In sommige vertalingen wordt het woord wandel anders vertaald. Maar het Hebreeuwse woord hier is haleg. En dat betekent ook echt weer wandelen. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat we hier iets kunnen leren? Wanneer de Bijbel ons oproept om te wandelen in geloof, om te wandelen in gehoorzaamheid, om te wandelen voor zijn aangezicht, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we zijn gemaakt om te wandelen en niet om te rennen. Wat zou er kunnen gebeuren als we samen gaan onthaasten, vanuit de rust gaan wandelen? En ik hoor sommigen al denken, maar dan krijg ik mijn werk niet af. Maar zou het dan zomaar zo kunnen zijn dat we te veel van onszelf vragen? We pushen onszelf steeds verder om maar verder te komen. Maar hoe gezond is dat voor ons? Voor ons lichaam, ons ziel en onze geest? Ik denk dat er momenten zijn dat we vergeten dat we gewoon mensen zijn. Mensen. En ik zou er eigenlijk even willen pauzeren. Want het lijkt wel of de mens in deze tijd steeds meer kan en steeds meer wil. Maar uiteindelijk zijn we gewoon mensen. Ja, techniek, innovatie, vernieuwing duwen ons in een richting van nieuwe ontdekkingen, nieuwe records en nieuwe ontwikkelingen. Maar moeten we dit allemaal wel willen? Wat zou er gebeuren als we gaan wandelen? Niet meer zo snel gaan. Ik denk dat velen van ons dat niet zouden willen. Omdat we bewust of onbewust misschien niks willen missen. Ik bedoel, een paar jaar geleden had je zo'n woord wat best wel hip was. Onder jongeren, dat was dan FOMO, Fear of Missing Out. Ik kwam erachter dat dit woord in 2004 voor het eerst werd gebruikt. Maar het werd pas veel later populair. Het is toch eigenlijk te bizar voor woorden dat FOMO echt een ding is. Maar door FOMO willen we overal tegelijk zijn. En we doen deze dans nu al jaren. En ondertussen zien we meer burn-outs dan ooit. 19% van de werknemers heeft burn-out klachten vandaag de dag. In 2004 was dat volgens het CBS nog 10%. Het is bijna verdubbeld in de afgelopen 20 jaar. We moeten zoveel van onszelf. Maar ik wil je uitdagen. Kijk eens naar die agenda. En zoek waar je het echt rustiger aan mag doen. En dan niet wandelen om het wandelen, maar wandelen om te zijn met God. Wandelen om te genieten van de dingen die God heeft gegeven. Wandel met God, gewoon in zijn ritme. En dan nog één gedachte en dan ben ik klaar. Maar één gedachte, ik vind het zo mooi. Eerder in deze serie noemde ik al heel even Psalm 23. Maar nu nog één keer Psalm 23. Psalm 23 is een mooie psalm. Die gaat over de herder die zijn schapen leidt. En je moet weten, het is zo dat de herder bracht geen eten naar de schapen, maar hij bracht altijd de schapen naar het eten. Maar het beeld dat ik bij een herder heb, is een herder die gewoon wandelt met zijn schapen. Het is geen beeld waarbij ik een herder zie rennen en zie gehaast zie bewegen. Het kon ook niet in die tijd, want het was warm. Je moest waarschijnlijk ook heel rustig voortbewegen om gewoon je kracht te besparen. Maar ik vind dat beeld zo mooi. Dat als de herder wandelt, waarom willen wij als schapen dan de herder voorbij rennen? En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat we dat vaak genoeg, bewust of onbewust, wel doen. Dat we vooruit willen gaan, dat we willen rennen, dat we sneller dingen willen doen, dat we sneller dingen willen afhebben, zodat we meer kunnen doen, dat we onze dag nog meer kunnen vullen. Want we moeten zoveel van onszelf. We hebben ons werk, we hebben een sociaal leven, we hebben de kerk, we hebben een gezin. En alles heeft evenveel aandacht nodig. En alles moet en alles gaat maar door. Sport, spel, noem maar op. Het is af en toe echt chaotisch. En nu heb ik het vooral over mijn eigen leven. Maar wat zou er kunnen gebeuren als we vaker nee zeggen, omdat we ervoor kiezen om te wandelen? Ik zou je echt willen uitdagen om te kijken naar je agenda en te zoeken van wat zou eruit kunnen? Of wat kan ik op een ander moment doen wanneer daar ruimte voor is? Gewoon om rust te houden, om een buffer te houden, om in een rustiger tempo te leven, zodat je meer kan genieten.

0: Heer is mijn bevrijder. De opwekking bent met Rebecca Sehetian. Gilbert, we gaan nog even doorpraten over jouw preek van zojuist. Een duidelijke oproep. Een oproep om ook wel te spiegelen naar onze leefstijl. De leeftempo dat we soms onszelf opleggen. Alle terreinen waarin we willen excelleren. Als we dit gaan toepassen in ons leven, moeten we dan ook bereid zijn om bepaalde dingen terug te schakelen of misschien ook gewoon echt wel dingen los te laten?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we zien nu ook meer. Hè? Ik bedoel, ik kom nog uit de tijd voor sociale media. Ik kom zelfs nog uit de tijd voor internet en al die dingen. En ik kom nog uit de tijd dat we. Ik weet nog dat we hebben gevierd dat we meer dan 3 zenders hadden in Nederland. Je zag vroeger minder. Dus er was ook minder te dromen. En minder na te jagen. Maar vandaag de dag zien we zoveel. En onze kinderen worden blootgesteld aan zoveel. En die zien dus ook andere levenswijzes en andere manieren van leven. En ja, het is heel logisch dat ze daardoor beïnvloed worden en dat ook willen. En wij zien ook dingen en denken, oh, dat zou ik ook wel willen. Dat is vet, dat is leuk, dat is mooi. En ja, het kan ook bijna allemaal. Want als je maar wat harder gaat werken, wat meer gaat werken, wat meer gaat doen, dan verdien je weer wat meer. Je gaat weer voor een promotie, noem maar op. En dan krijg je die rat race van het leven. En we rennen ons rot om een bepaalde standaard na te kunnen jagen. En ik kom er wel steeds meer achter dat ik denk dat niet heel gezond is voor ons. En dan zeg ik dat heel voorzichtig.
0: Ja. Als we die agenda leger gaan maken, en eerder in de serie deelde jij ook van, ja, ik heb echt weer apart een rustdag moeten blokken. 6:00 s'avonds tot 6:00 s'avonds de volgende dag. Betekent dat, denk ik ook, dat je vaker nee moet zeggen. Is dat bij jou het geval?
1: Ja, dat klopt. Dat moet. En dat is soms heel vervelend. Want ik vind het ook leuk om gewoon van alles mee te maken. Ik bedoel, ik had het over FOMO. Ja, goed. Als iemand zou zeggen, ja, jij hebt daar last van, zou ik waarschijnlijk meteen zeggen nee. Maar stiekem vind ik wel jammer als ik dingen mis. Als je ergens wordt uitgenodigd en denk je, oh, daar wil ik heel graag bij zijn. En dan kijk je in je agenda en denk je, het past eigenlijk niet. En dan moet ik dus nu van mezelf nee zeggen. En dat doe ik dan ook. Maar dan baal ik heel erg. En als ik heel eerlijk ben, een jaar geleden zou ik gewoon ja hebben gezegd.
0: En dan zeg je nu nee. En dan heb je dus nog even dat stemmetje dat denkt, oh ja, nu ga je iets heel leuks missen. En dan als je nog iets verder in de tijd bent, dan valt het wel weer mee.
1: Dat hoop ik.
0: Hoop ik ook, ja.
1: Dat hoop ik echt.
0: Dat hopen we met elkaar. Ik vond het ook mooi dat je zegt, het gaat over wandelen. Het staat ook nergens van, ik wandel in het licht met Jezus. Zo'n mooie tekst. Er staat nergens van, ik ren in het licht met Jezus. Alleen de wedloop waar Paulus het dan over heeft. Dat is echt het enige plekje waar we rennen tegenkomen.
1: Klopt.
0: Het zegt ook wel veel, hè, dat het steeds over dat wandelen gaat.
1: Klopt.
0: En dat we ons daarop mogen richten.
1: Ja, zeker.
0: Mooi om dat mee te nemen, ook deze dag in. Ook als je weet, veel mensen gaan op zo'n zondagmiddag misschien weer even lekker wandelen met elkaar. Of anders ben je misschien bij deze geïnspireerd om dat te doen. Laten we samen bidden.
1: Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons een ander ritme laat zien. Een ritme waarin we mogen genieten. Een ritme waarin we niet te snel gaan, waardoor we kunnen genieten van de omgeving. Van de zegeningen. Van dat wat u geeft, het goede dat u geeft. En u geeft zoveel goeds. U geeft zoveel moois. Heer, en zo bid ik voor een ieder. Een ieder die nu luistert. Verschillende mensen in verschillende fases van hun leven. Sommigen misschien nog helemaal aan het begin van hun carrière. En anderen misschien al heerlijk gepensioneerd. Heer, in welk seizoen we ook zitten. Heer, ik bid dat we niet zullen wachten totdat we met pensioen zijn, dat we kunnen genieten van uw rust, maar dat u ons nu al helpt. Heer, en ook voor hen die misschien nu met pensioen zijn, bid ik ook dat ze echt mogen genieten van de rust. Heer, want ook dan is het niet vanzelfsprekend. Maar Heer, dank u wel dat u ons helpt om te leven in uw ritme. Dat u ons helpt om nee te zeggen tegen de dingen die misschien heel leuk zijn en goed lijken, maar die niet goed zijn voor ons. Opdat er ruimte is en blijft om ja te zeggen tegen de dingen die u ons echt wil geven. Help ons om niet te afgeleid te zijn. Help ons om de focus te houden op u. Help ons om te blijven wandelen aan uw hand. Dat vraag ik u in Jezus' naam.

Toon ons uw glorie. Je hoorde de stemmen van Reijer, Kees Kraaienoord en Amanda Lok. Ik ga de zegen van Sint Patrick voor je uitspreken. Want ik dacht bij het wandelen met God, een thema waar we deze keer over nadachten met Gilbert, aan deze zegen. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn twee doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alweer file bij de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier op onthoud. En een korte file op de A27 Utrecht-Gorkum voor de afsluiting. Bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten vertraging.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren twee auto's betrokken en in één zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wereldnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het worden gebed zonder end, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zolle voor knooppunt Lattenbroek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. De auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit, toen er ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier oponthoud.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD. En schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zette ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart naar een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag. Door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Welkom tot het feest. Johannes de Heerlied 54 werd gezongen door het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond deze zondagavond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 842. Vanavond een gesprek met Leander van der Steen. Hij is dirigent van de reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld. En dat is deze week ons blijde klankend koor van de week. En met Joost van Belzen spreek ik over een lied uit de bundel van opwekking. Wat vliet of bezwijk. Getrouw is mijn God. Je hoort het straks, want we gaan eerst luisteren naar Psalm 143. De versen 1 en 10 worden gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven.

O Heer Jezus, kom. Dat waren de mannen van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. En voordat we in gesprek gaan met Leander van der Steen, dirigent van Cantilene, gaan we eerst naar Apeldoorn. Jong gemeentekoor Laudate Deum zingt voor ons Psalm 136.

0: Psalm 136, dat was Jonggemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn. En hun dirigent Arie Kortleven was recent natuurlijk nog hier in de studio te gast. En dat gesprek ging met name over zijn vertrek bij mannenkoor Jedutun uit Amersfoort. Maar hij vertelde me ook dat er binnenkort nieuwe muziek online komt van Laudate Deum uit Apeldoorn. Nou, we kijken daar uiteraard naar uit.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Reformatorische Zangvereniging Kantilenen uit Barneveld.
0: De Blijde Klankenluisteraar gaat een mooie muzikale week tegemoet. Daar heb ik alle vertrouwen in, want we hebben ontzettend leuk Blijde Klankenkoor van de week. Dat is de Reformatorische Zangvereniging Kantilenen uit Barneveld. Vanavond ben ik daarover in gesprek met de dirigent Leander van der Steen. Leander, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, we hebben het in het verleden natuurlijk wel vaker over Kantilenen gehad. Nog nooit eerder waren zij echter koor van de week. Dus superleuk dat ze nu zijn. Want zij hebben natuurlijk wel, ja, en ik ben een zijlijnkijker. Zij maken wel hele mooie dingen.
3: Ja, ik ben best als dirigent heel erg blij dat ik dirigent van dat koor mag zijn. Want ze zoeken echt regelmatig ook weer nieuwe wegen en uitdagingen. En door de jaren heen hebben we heel veel mooie dingen mogen doen.
0: Kun je een tipje van de sluier oplichten? Daarom even inzicht geven van ja, wat zijn dat soort wegen?
3: Nou, een van de oudste wegen was dat ik eigenlijk als organist eerst betrokken ben geraakt bij het koor. Toen was mijn voorganger Ed Kooijmans nog dirigent. En ik had een paar uitvoeringen begeleid. En ik weet nog dat hij me belde en zegt: Leander, er is niks mis met een kerstconcert met Stille Nachten en een paar andere liederen. Maar ik zou graag eens wat anders willen met dit koor, wat groter. En ik heb eigenlijk een tekst in de volheid van de tijd. Zou je dat op muziek willen zetten? Nou, dat was een van de eerste stappen. Maar dat is doorgegaan tot en met nu toe. Want ik ben nu bezig met het instuderen van een groot oratorium, Petrus. En dat vinden ze ook heerlijk om te doen. En dat gaat ook echt snel.
0: Maar is in de volheid van de tijd is dus voor Kantilenen oorspronkelijk gemaakt?
3: Ja, dat is echt door Ed Kooijmans voor Kantilenen de tekst gemaakt. En voor mij was het opdracht om de muziek te maken. Huh? Dat is in twee etappes gebeurd. Eerst het eerste gedeelte en toen hebben we dat uitgevoerd. En een jaar later is het tweede gedeelte van de herders erbij gekomen.
0: Oké. Ja, een beetje op die manier. Was dat ook jouw eerste grote werk?
3: Dat was mijn tweede grote werk. Daarvoor had ik een cantate geschreven, Licht in de Duisternis. Alleen die heb ik later weer gereviseerd. Dus ja, ergens is het ook weer mijn eerste werk dat echt af was.
0: Maar ook wel leuk dat hij dan bij jou, jullie werkten dan samen. Ja. Maar toch voelt van, hey, wacht even, hier zit iets waar dit koor ook beter of leuker van wordt.
3: Ja. Ja. Ik denk allebei wel. En ook de grote structuren. Dat was in die tijd ook voor dat koor een uitdaging. En ja, dat was het begin van een heleboel uitdagingen.
0: Ik besef dat we het nu over het koor hebben. Maar mensen hebben wellicht nog even geen beeld. Hoe groot is het koor?
3: Het koor is momenteel ruim 100 leden. Dus het is echt een groot koor. Toen ik daar dirigent werd, was het ongeveer 50 leden. En het schommelde denk ik tussen de 50 en de 60 leden. En het is wel gegroeid in de loop der tijden. En het is een reformatorisch koor. Dat vind je ook terug in het repertoire, in het nadenken over de teksten. Maar het is ook heel erg interkerkelijk. En dat is ook iets heel moois. Dus ja. We ontmoeten elkaar over kerkmuren heen.
0: Maar interkerkelijk, maar wel met, is dan de basis van het koor reformatorisch? Of is er een interkerkelijk reformatorische zanggroep?
3: Ja, ik denk dat je het laatste wel mag zeggen. En hoe breed is interkerkelijk natuurlijk. Maar het is aan de rechterkant, maar wel echt over kerkmuren heen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is super tof. Je zegt, ik ben daar als organist begonnen. Ja. Wanneer heb jij dat directiestokje overgenomen?
3: Dat was het moment waarop Ed Kooijmans zei van, ik ga ermee stoppen. En is dat niet iets voor jou? Hij tipte me ook, maar ik heb er ook echt over nagedacht. Ik denk, ja, dit is een groep mensen die willen zo graag. En kijk, ook, wat mij ook opviel was, ze houden van muziek. Ze houden van tekst uitbeelden in muziek. En een groot gedeelte van het koor kan noten lezen. Dat merkte ik ook.
0: Oh joh.
3: Als begeleider al. Ik denk, dat is ook wel heel handig. En dan kun je snel studeren.
0: Ja. En wanneer was dit ongeveer? En
3: dit is in 2005 gebeurd.
0: Oké, okay, dus je bent al even daar.
3: Ja, ik mag er al even zijn, ja.
0: Is dat 20-jarig jubileum? Is dat nog op de een of andere manier benoemd? Gevierd met een bloemetje of iets?
3: 20 jaar niet specifiek, maar 12,5 hebben ze zo bijzonder gedaan dat ik daar ook nog steeds over na geniet. Want toen hebben ze me zo tuk gehad.
0: Ja?
3: Ja, ze liet me naar een bijeenkomst komen. En dat was gewoon gezellig met elkaar ergens in een weiland. En op een gegeven moment komt er een helikopter naar beneden. En de voorzitter zegt van, jij mag instappen. Ja, dat. En op het moment dat die helikopter landde, stapten mijn kinderen uit. Nou, ik schijn heel onnozel gekeken.
0: Ja, ja. Zij stapte uit, maar jullie zijn ook niet meer vertrokken?
3: Jawel, Peter en ik mochten instappen. Dus we hebben een hele mooie tocht gehad rondom ons huis en zo. Dus,
0: leuk, het was even een rondvlucht boven het dorp. Ja. of stad. Ja, ja, super, super leuk. Nou, daar kun je inderdaad nog wel even op opteren. Je zegt al, het is een actieve club. Ze zingen graag mooie dingen. Ze kunnen noten lezen. Zij hebben ook een hele mooie CD gemaakt een aantal jaar geleden, Alpha en Omega.
3: Ja.
0: En toch heb ik het indruk, maar dat is een indruk, dat het koor qua zichtbaarheid nog groter zou kunnen zijn. Hoe zie jij dat? Of zie ik gewoon niet alles en zijn ze eigenlijk best wel heel breed actief?
3: Ja, dat is misschien ook hoe je er naar kijkt. Is dat een doel op zich? Ja, als dat een doel voor je is, ik wil zo breed mogelijk zichtbaar zijn, dan denk ik dat er wat te winnen is. Maar ik denk dat Kantilijn ook een koor is wat gewoon fijn werkt. Mm-hmm. En we hebben wel altijd een hele volle agenda, zeg maar.
0: Ja.
3: En we willen ook graag alle dingen doen. Want we zijn een koor wat verschillende poten heeft. Aan de ene kant mogen we natuurlijk meewerken aan het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is prachtig. Nou, dan zijn we zichtbaar. Heel groot. We zijn ook bij Ter Degen Kerstconcert mochten we meewerken. Zijn we ook binnengekomen in een mooie uitzending. En daar hebben we ook ons verhaal mogen laten horen. Maar wij vinden het ook fijn om met muzikantenconcert, familieleden van de koorleden, een mooi laagdrempelig concert te geven.
0: Mm.
3: En momenteel hebben we een koorlid die is afhankelijk van onder andere een bus die voor hem gemaakt wordt, zodat hij zelf weer kan rijden. En dan gaan we een benefietconcert voor organiseren. En dat vinden we ook belangrijk, ook die kant. En ook in het bejaardenhuis zijn we graag. Dus we zijn nogal breed bezig.
0: Ja, ja, en dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Eén aspect dat je daar noemt is het, hoe noem je dat? Het Concertgebouw Concert. Ja. Dat is natuurlijk ook in samenwerking met de Verenigde Veluwse Koren.
3: Ja.
0: Dat zijn er ook een heel aantal. Ik denk dat Heeman daar ook standaard aan meedoet. Daarmee krijg je een enorm groot koor. Hoor jij, als je dat grote koor aan het werk hebt, ook de unieke klank van Kantilene daar nog in?
3: Dat is natuurlijk een hele lastige. Omdat als je Kantilene alleen hoort, hoor je die klank beter. Maar wat ik wel altijd heel mooi vind aan de mix van die koren is dat je hoort eigenlijk drie soorten generatiekoren. Heeman is het jongste.
0: Mm.
3: Kantilene zit midden en de Verenigde Koren zijn ouder. Maar juist die mix van die stemmen heeft ook weer een hele mooie, volle klank.
0: Okay.
3: En die zeker in het Concertgebouw met zo'n mooie ruimte ook echt wel voldoet.
0: En zit je ze daar ook allemaal door elkaar? Of zijn ze wel een beetje bij hun eigen?
3: Ze staan wel een beetje bij elkaar, zeg maar. Maar wel binnen de soorten. Dus de mannen bij elkaar. En, ja. Dus, ja. Maar ze staan wel echt geclusterd.
0: Wat zijn de plannen voor dat Concertgebouw Concert?
3: Dat Concertgebouwconcert krijgt nu een iets ander tintje. Dat heeft te maken dat ik met de laatste tekst van mijn schoonvader bezig ben. Die is 4 jaar geleden overleden. En
0: Dominee van Amstel.
3: Dominee van Amstel.
0: Ja.
3: En die tekst willen wij heel graag daar uitvoeren. We geven het concert op de rand van het kerkelijk jaar. Dus wij beginnen eigenlijk met een werk, Oratorium Petrus, tot de pauze. En na de pauze, ik moet het nog componeren. Ik wil van de zomer de eerste week eraan wijden.
0: Mm.
3: Maar dan wil ik eigenlijk direct met een heel mooi nieuw kerststuk komen. Waar de mensen ook mee mogen zingen. Dus dat is en dan gaan we het tweede gedeelte echt een kerstprogramma doen.
0: Ja, komen we gelijk even bij een vraag die mij wel bezighoudt. Heb jij een tip voor mensen die even geen koor hebben in de zomer? Natuurlijk zijn ze nog steeds wel lid. En in september gaat het allemaal weer los. Maar hoe zou een gemiddeld koorlid even de zomer goed door moeten komen? Zouden ze eigenlijk elke dag moeten gaan zingen? Of zeg je, joh, geef je stem wat rust? Heb jij daar ideeën over?
3: Ja, aan de ene kant zou ik zeggen, vooral fijn veel zingen. Ga een zangdienst af en blijf zingen, heerlijk. Want wat is er mooier dan zingen? Aan de andere kant, neem ook even lekker rust. We zijn het hele jaar druk bezig.
0: Mm-hmm.
3: En elkaar even opzoeken en gezellig met elkaar in een kleine verband wat doorzingen. Daar is ook niks mis mee, hoor.
0: Nee, dus opties te over.
3: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Je zegt, ik ga in de zomer natuurlijk wel even aan de slag met het Concertgebouw Concert en met kerstmuziek. Maar heb je ook een periode dat je zegt, even helemaal niks?
3: Ja, ik ga echt 2 weken op vakantie en dan neem ik ook echt niks mee. Maar ik heb wel rust nodig als ik een grote werk componeer. En dat is vooral in de zomervakantie, dat je gewoon ongestoord gewoon uren achter elkaar kan werken.
0: Mm.
3: Want dat is best intensief. En ik heb wel eens gehad dat ik het in een werkweek deed. En dan stond ik s'avonds voor mijn koor. Ik denk, oh, wacht even. Dit was toch een pittig dagje met componeren.
0: Ja, ja. Maar je zegt, neem niks mee. Ik ken ook collega's van je die zeggen, nou, ik neem wel even een stapel blad papier mee. Zodat ik wel eventueel iets wat me in het hoofd schiet, toch even kan noteren.
3: Dat gebeurt mij ook wel, hoor.
0: Ja, zo'n klapblok heb je wel ergens.
3: Wel, hoor.
0: Ja. Maar goed, dat is mooi. Dat gaat zich verder ontvouwen in de komende tijd. Laat ik even terugkijken naar die Alpha en Omega CD. Die, wat ik al noemde, bijzonder de moeite waard is. Een van de topstukken, zijn mijn woorden, van die plaat is toch Psalm 150. Vooral omdat die instrumentaal bijzonder mooi is ingestoken. En ik weet dat je er zelf ook enthousiast over bent. Wat kun je over dat stuk zeggen?
3: Het is in eerste instantie geschreven omdat er een reden was, 250 jaar de psalmberijming. En ik heb een versie gemaakt voor orgel, trompet en koor. En dat was voor een projectkoor van het Reformatorisch Dagblad onder leiding van André van Vliet. Dus dat is toen uitgevoerd en ik heb het gehoord en dat is mooi. Maar ik begon een beetje te kriebelen en ik had een vrije zaterdag, ik vergeet nooit meer. Ik dacht, volgens mij moet ik dit toch gaan orchestreren. Mm. En ik ben begonnen en s'avonds laat was het af. En ik denk, ja, dan kun je al die instrumenten laten horen. En je kunt nog meer toevoegen. En daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Ja, dus uiteindelijk is dat orkest er op dat moment bijgeschreven. Ja,
3: dat is echt de tweede, versie B.
0: Dus af en toe een vrije zaterdag kan heel vruchtbaar zijn.
3: Ja, zeker. Daar moet ik denk ik nog meer naar op zoek.
0: Ja, goed. Ondertussen geniet je er ook van om het welgevulde zaterdag te
3: hebben. Heerlijk, concerten, niks lekker dan live.
0: Oké, en de komende week gaan wij lekker veel muziek horen van onder meer dat album Alpha en Omega. Muziek van de Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld. Vandaag horen we Psalm 150. Leander van der Steen, dankjewel.
3: Graag gedaan.

De kortste psalm die er is, psalm 117, werd gezongen door het christelijk Krimpens Mannenkoor. En daarvoor psalm 150, een arrangement, compositie van Leander van der Steen, dirigent van de reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld. En dat is deze komende week ons Blijde Klanken Koor van de Week. We blijven even bij de psalmen. We gaan naar een compositie van André van Vliet op psalm 107. Loof de Heer gestadig. Wordt gezongen door de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans.

0: prachtige uitvoering van Loof de Heer gestadig, gebaseerd op Psalm 107. We hoorden Vox Jubilans.
1: De muziekstandaard.
0: Wij bladeren vandaag in de bundel van Johannes de Heer en vinden daar bij lied 921 wat Vliet of Bezwijk getrouw is mijn God. Nou, dat bladeren heeft eigenlijk Joost van Belzen gedaan. Wat met hem spreek ik over dit lied. Joost, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het is jouw idee om vandaag hier naartoe te bladeren. En jij hebt iets met dit lied. Kun je uitleggen wat?
2: Ja, nou, dit lied is me wel erg dierbaar. Dit lied is gezongen op de begrafenis van mijn opa. En dat is al heel wat jaartjes geleden. Toen was ik een jaar of 11. Maar ik kan me dan nog goed herinneren. En ik was het jaren kwijt geweest. Tot een jaar of, ik denk, 9 geleden. Toen kreeg ik van mijn ouders op een gegeven moment een doos ook nog met spullen in.
0: Mm.
2: En toen kwam ik de rouwkaart tegen van of de liturgie van de rouwdienst van mijn opa. En daar stond dat lied in afgedrukt.
0: Mm.
2: En mijn oog viel erop. En ik heb, nou, ik geloof dat ik die avond heb ik alleen maar dat lied non-stop geluisterd. Ik vind het zo waanzinnig mooie tekst. Ja.
0: Ja.
2: Ook gewoon het eigenlijk het hele leven zit daarin. Ja.
0: Kun je dat uitleggen?
2: Ja, met alles wat je meemaakt, al ben je jong of al ben je oud. Weet je, mensen om je heen kunnen je laten vallen, noem maar op. Maar hij is getrouw. Je kan ziek worden, maar hij is getrouw. En al heb jij het idee dat het kruis te zwaar is, dat staat ook in dat lied. Als God mij vertroost, dan is het kruis niet te zwaar.
0: Mm.
2: Dat, ja. En dan het slot, dat is couplet 5. Ik roem in mijn God, ik

0: die van In Bethlehem Stal. Dus meestal als je het wil spelen, dan denk ik, ja, dat zou nu zo mooi passen. Maar ja, de mensen denken vast, dit is In Bethlehem Stal. En dat is als je in de zomer dat gaat spelen, bijvoorbeeld na een dienst, is natuurlijk vrij bijzonder.
1: Want dan, zou je een instrumentale versie willen doen.
0: Bijvoorbeeld, soms heb je dat wel eens. Hè? Dan heb je een preek gehoord, denk ik, oh, dit past erbij, helemaal. Maar ja.
1: Toch maar niet.
0: Dat maar niet.
1: Ja. Ja. Jij zei 9 jaar geleden kreeg je die doos van je ouders. En je hebt dat toen de hele avond geluisterd. Was dat ook omdat je daar toch ook weer herinneringen aan opa bij kreeg?
0: Ja, absoluut.
1: Want was je close met hem?
0: Ja, ik heb natuurlijk. Veel te kort meegemaakt. Ik was 11 toen hij overleed. Ik weet niet of het plek is om dat hier allemaal te delen, maar ik weet heel veel dingen nog heel goed. Ik weet nog goed dat hij, ik zat net zeg maar op orgelles en daar hadden we het over. En ik was heel gepassioneerd van het orgel. Omdat hij zei van ja, daar moet je mee doorgaan. Ik weet nog dat hij dat zei. Ik weet haast nog waar we reden, zeg maar, in de auto.
1: Ja.
0: Wij hadden een traditie voordat wij op vakantie gingen. Dat we altijd nog even gedag gingen zeggen.
1: Ja.
0: En mijn opa die handelde in van alles en nog wat. Dus hij deed in vlees, in bijzondere bieren, in noem maar op, van alles en nog wat. Dus hij zorgde altijd voor een pakket als wij weggingen. En ik mocht dat dan, ik ging dat ophalen, of wij waren geweest en we waren nog iets vergeten.
1: Mm.
0: En dat was zo gek, Hans. Ik ging altijd via het poortje naar achter, weet je wel. Dat was, en nou, mijn. Iets wat mijn opa never nooit deed, was meelopen tot aan de weg. Dat had ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: En ik ga weg. En ik vond het altijd soort iets geks. Gedag zeggen. Mm-hmm. Voor op vakantie te gaan. Alsof ik ze nooit meer zou zien.
1: Ja.
0: En ik ga weg. En ik had zo'n gek gevoel. En hij liep mee naar de straat. Nou, ik woonde zeg maar 500 meter verderop. Maar hij bleef staan.
1: Mm.
0: En ik bleef achterom kijken en zwaaien. Ik heb hem nooit meer gezien.
1: Want hij is in jullie vakantie overleden?
0: Ja.
1: Bijzonder.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat raakt me nog, ja. Ja.
1: Dus elke keer als dit lied voorbij komt op de melodie van In Bethlehem Stal, komt opa in gedachten ook weer even voorbij.
0: Ja, ja. En dat je denkt, had hij maar meegemaakt allemaal of zo. Ja. Ja, ja.
1: Mooi. Dank dat je dit wilde delen. Wij gaan vandaag luisteren naar dit lied. Het wordt gezongen door de mannen van het Christelijk Kampermannenkoor, door Eendracht Verbonden, toen nog onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Wat Vliet of Bezwijk, getrouw is mijn God. Joost van Belzen, dankjewel.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

prezen zij de heren. Instrumentaal gespeeld door het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van Barbara Kuurman. En daarvoor wat Vliet of Bezwijk, Getrouw is mijn God. Gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden. Met een mooi persoonlijk verhaal daarbij van dirigent en organist Joost van Belzen. Joost, dank je wel daarvoor. Ik kijk even naar volgende week, want dan is het Heerlijk Loflied er natuurlijk toch. En voor iedereen die zich daar licht zorgen over maakt, het Heerlijk Loflied is er altijd. Dat is een beetje mijn motto. Dus ook de hele zomer zal het Heerlijk Loflied gewoon elk weekend uitgezonden worden. En volgende week, naar verwachting, gesprekken met Peter Burger, Ineke Bos, Harm Hoeven en Martin Mans. Dus absoluut weer een uitzending om naar uit te kijken. En heb je zin in nog veel meer koormuziek? Ja, dan verwijs ik je uiteraard graag naar ons speciale koormuziekkanaal Blijde Klanken. Misschien zit je daar al, in dat geval zit je helemaal goed. Anderzijds ga gewoon even naar onze website of via onze app. Dan kom je er heel makkelijk. Even dat logootje met het vleugeltje, dat is Blijde Klanken. En dan ben je er. Een toepasselijk lied na deze aanbeveling wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Sursum Corda uit Enschede. Luister naar die Blijde Klanken. Tot snel.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Het toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. De route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbidding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Jezus.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw en hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.
2: Groot.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 6, vers 1 tot 23 uit de Basisbijbel. Graan plukken op de Heilige Rustdag. Op een keer liep Jezus op de Heilige Rustdag met zijn leerlingen door een korenveld. De leerlingen plukten graan, wreven met hun handen de korrels eruit en aten die op. Een paar farizeeërs zeiden: waarom doen jullie iets wat niet mag op de Heilige Rustdag? Jezus antwoordde: hebben jullie dan niet gelezen wat David vroeger heeft gedaan toen hij en zijn mannen honger hadden? Hij ging Gods heiligdom binnen en nam de heilige broden mee. Die at hij met zijn mannen op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. En hij zei: de mensenzoon is ook heer over de Heilige Rustdag. Jezus geneest de man op de Heilige Rustdag. Op een andere Heilige Rustdag was er iemand met een verlamde rechterhand in de synagoge waar Jezus les gaf. De wetgeleerden en de farizeeërs letten goed op hem. Ze wilden zien of hij op de Heilige Rustdag iemand zou genezen, want dan zouden ze iets hebben om hem te beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen de man met de verlamde hand: kom eens hier in het midden staan. De man stond op en kwam. En Jezus zei tegen de farizeeërs en wetgeleerden: ik heb een vraag voor jullie. Mag je op de Heilige Rustdag goed doen of kwaad doen? Mag je een mensenleven redden of moet je hem laten sterven? Hij keek de mensen rondom zich aan en zei toen tegen de man: strek je hand uit. De man strekte zijn hand uit en de hand werd net zo gezond als de andere. Maar de wetgeleerden en farizeeërs werden woedend. Ze gingen met elkaar overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Jezus kiest de 12 leerlingen uit. Op een keer ging Jezus naar de berg om te bidden. De hele nacht lang bad hij tot God. Toen het weer dag was geworden, riep hij zijn leerlingen bij zich. Hij koos er 12 uit, die noemde hij apostelen. Het waren Simon, die ook Petrus noemde, Petrus' broer, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, dat is Levi, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, die de bijnaam de Zeeloot had, Judas, de zoon van Jacobus, en Judas Iscariot, die hem later verraden heeft. Hij daalde met hen de berg weer af en bleef staan op een vlakte. Er was een grote groep mensen samengestroomd. Een groot aantal van zijn leerlingen, maar ook andere mensen uit heel Judea en Jeruzalem. Ook uit de steden Tyrus en Sidon, die aan de zee liggen. Ze waren gekomen om hem te horen spreken en om door hem te worden genezen. Ook mensen die last hadden van duivelse geesten werden genezen. En iedereen probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij maakte iedereen gezond. Lessen en waarschuwingen. En Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: het is heerlijk voor je als je niet veel hebt, want het koninkrijk van God is voor jou. Het is heerlijk voor je als je honger hebt, want God zal je honger stillen. En het is heerlijk voor je als je nu huilt, want je zal lachen. Het is heerlijk voor je als de mensen je haten, omdat je in de mensenzoon gelooft. Wees er blij over als ze niet met je willen omgaan, je uitschelden en lelijke dingen van je zeggen die niet waar zijn. Wees er blij over en wees vrolijk, want je krijgt er een grote beloning voor in de hemel. Want hetzelfde hebben hun voorouders met de profeten gedaan.
0: Met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook twee gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drechttunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbidding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de vier doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John, die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.